0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

3FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM Goud.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls. It is my pleasure to introduce to you all... The finest. The brightest. The meanest.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
2: Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
6: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

FM Goud Tenerife Facer, de radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente. De laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, 1/3 meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken en dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
6: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check even.

Zandvoort is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
4: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be

We blijven ze op je afvuren. Al die hits, de ene na de andere, de hits uit onze tijd. De volgende FM Goudhit staat nu alweer voor je klaar.

geniet van de koffie of misschien al de lunch. En laat ons de rest doen, want we hebben weer leuke liedjes in de aanbieding de hele dag lang. En zeker nog tot 1 uur in de eeuwige lente. Ik ben Michel.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

De koning is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen. De koning. Wind. De koning heeft gelogen, zij is erin gevlogen.

tinsel vals. De koning danst een wals, de koning drinkt. De koning is hoe vreemd.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Hey allemaal, of je er nu pas bij komt of al een hele tijd bij ons aan het kleven bent, wees welkom. Dit is FM Goud Tenerife, waar het altijd de eeuwige lente is. Geniet van onze muziek, geniet van de hits uit onze tijd. Hier is er weer zo eentje.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.

Zin om te adverteren? Het is goedkoper dan je denkt en je hebt een heel groot bereik in België en op het eiland. Alles erover weten, vul dan het formuliertje in op onze webpagina. Dat is fmgoud.be/tenerife. En binnen de werkdag leggen we je alles uit in een reply.

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!
5: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder

van Meisjes en zoveel andere grote Vlaamse hits. Raymond van het Groenewoud, Je veux de l'amour uit 1980. Welkom, goedemiddag Tenerife. En gisteren net voor middag ben ik geland hier op het eiland. Dat betekent dat we de komende paar maanden semi-live zitten hier in onze studio in Playa Paraíso voor de presentatie van Goedemiddag Tenerife. Hallo, welkom. Ik ben Remy Belaert.

Een goede middag, en dat is het zeker als je momenteel hier in Tenerife verblijft. Want we zijn toegekomen aan onze weersvoorspellingen voor het ganse eiland. Vanmiddag blijft het in het zuiden overwegend zonnig en aangenaam. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden bij een zwakke wind. Morgen blijft het zonnig en wordt het opnieuw rond de 26 graden. Vrijdag verandert er weinig, ook dan veel zon en temperaturen tot ongeveer 26 graden. In Puerto de la Cruz is er vandaag duidelijk meer bewolking en kan er af en toe wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 24 graden. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen en temperaturen rond de 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking aanwezig en zijn ook enkele buitjes mogelijk. Ook dan ongeveer 24 graden. In Santa Cruz krijgen we vandaag overwegend zonnig weer. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden. Morgen blijft het aangenaam met temperaturen rond de 5 à 26 graden. Vrijdag blijft het warm en overwegend droog met ongeveer opnieuw zo'n 26 graden.

Strange faces, a new place, can't keep the ghosts away.

Dat krijg je een Soul Sister hit te horen uit 1990, Downtown. Goedemiddag Tenerife met Remy. En het is tijd voor het nieuws. We beginnen in het zuiden in Playa de las Americas. Heeft de politie twee locaties gesloten waar volgens de politie drugs werden verkocht. Bij de actie zijn 8 mensen opgepakt en werden onder meer marihuana, hash en andere cannabisproducten in beslag genomen. Ook in het zuiden is er aandacht voor de TF1. Gisteren raakte een vrachtwagen de middenberm ter hoogte van Granadilla de Abona en daarbij raakte 1 persoon gewond. Dan naar Arona. De gemeente maakt zich op voor een nieuwe sportieve afspraak. Zondag vindt de eerste Arona Trail plaats. Een loopwedstrijd van 10 kilometer door de landelijke omgeving van het dorp Arona. En ook in Santa Cruz is er nieuws. Daar kunnen inwoners vanaf deze week stemmen op hun favoriete ontwerp voor de affiche voor het komende carnaval. En tot slot nog iets positiefs uit La Orotava. De recente Divers Saldo-beurs trok meer dan 15.000 bezoekers. Bijna 100 bedrijven namen deel aan de grote koopjes- en handelsbeurs.

En ook in het weekprogramma Goedemiddag Tenerife met Remy nemen we een kijkje wat er deze dag in het verleden gebeurt. En het is bijzonder kort, weinig belangrijke zaken. In 1959, de Amerikaanse operatenor Mario Lanza overlijdt op amper 38-jarige leeftijd. En tenslotte 2022, het is gebeurd. Remco Evenepoel en zijn verloofde die stappen die dag in het huwelijksbootje. Even wat hardere muziek, dat mag bij FM Houten Tenerife. Dit zijn de jongens van Kiss.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits

Ook dit uur de leukste gezellige muziek van toen en nu. Deel 2, goedemiddag Tenerife. Dit is FM Hout. Ik ben Remy Belaert. En natuurlijk ook mag je informatie verwachten, zoals de weersvoorspellingen. En ook nog een tip voor een trip als je niet weet waarheen deze avond.

Zo dadelijk gaan we het wat romantisch maken met Bobby Vinton. Maar eerst de weersvoorspellingen voor de toeristische gebieden hier in Tenerife. In het zuiden vanmiddag blijft het overwegend zonnig en aangenaam. De temperatuur loopt op tot ongeveer 26 graden en de wind is zwak. Morgen verandert er weinig, opnieuw veel zon en temperaturen rond de 26 graden. Vrijdag blijft het zonnig en warm met opnieuw maximaal ongeveer 26 graden. In het Nationale Parc de Teide zelf is het vanmiddag wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een lichte bui vallen. Het is er duidelijk wat koeler aan de kust met temperaturen rond de 19 tot 21 graden afhankelijk van de hoogte. Morgen neemt de bewolking toe en is er meer kans op een bui. Temperaturen rond de 20 à 21 graden. Vrijdag blijft het wisselend bewolkt met opnieuw kans op een bui. En dan rond de Mascanete nog een berg is vanmiddag het wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui. In hogere gelegen delen kan het wat frisser zijn. Morgen wordt het wisselvalliger met meer bewolking en ook alweer kans op een buitje. Vrijdag blijft het weer veranderlijk met opklaringen, maar ook kans op

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Radio, het station voor de Nederlandstaligen FM Halt Tenerife. Dat is nog steeds goedemiddag met René Beeraert. En ben je in Tenerife en nog geen plannen voor deze avond? Dat zijn enkele tips. Vandaag is er opnieuw interessante dag voor wie in het zuiden verblijft. In Los Cristianos gaat de voorstelling Tarasca van start. Een Canarische show met muziek, dans en beelden die geïnspireerd zijn op de tradities van de eilanden. De voorstelling begint 's avonds en staat later deze maand nog verschillende keren op het programma. Ook in Narona worden dorpsfeesten vandaag afgesloten met verschillende activiteiten. Wie de sfeer van een authentieke Canarische dorpsviering wil meemaken, kan hier dus nog een kijkje gaan nemen.
1: Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

kent deze niet. John Paul George en Ringo Beatles met Hey Jude uit 1968. We blijven zometeen in de jaren 60 met een vrolijke song van Chris Andrews en Pretty Belinda. Dit was het voor deze woensdag, de eerste aflevering vanuit Playa Paraíso. En dit voor het programma Goedemiddag Tenerife, dat krijg je te horen van maandag tot vrijdag 1-3 Tenerife tijd met Remy Beraert. Groetjes, maak het gezellig en tot morgenmiddag.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden. Maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
4: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Fransen Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel namen de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.

Je luistert naar FM Goud Tenerife. En dan nog even een wistje dat je er bovenop... Wist je dat er op jaarbasis zo'n 10 tot 30 liter regen de vierkante meter valt? Ja, dat is echt bijzonder weinig, hoor.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

En heb je een hele leuke vakantiefoto die je heel graag met ons wil delen? Dan moet je maar even surfen naar onze website of hem gewoon even doormailen. Dat kan naar tenerife@fmgoud.be en dan delen we hem heel graag op onze socials.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Goedenavond, welkom bij je Gouden Radio.

0: Beste muziekmix voor Tenerife. Goedenavond en welkom bij FM Goud.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

En is het jou al opgevallen dat er heel wat vliegtuigen voorbij komen en altijd al zullen weten van waar ze komen of waar ze naartoe gaan? Dan moet je zeker vast de app Flight Radar 24 downloaden. Flight Radar 24. En dat is meteen ook de tip van de dag.

Als je op dit moment aan het luisteren bent naar FM Goud Tenerife, laat ons dat zeker en vast weten. Dat doe je via een mailtje tenerife@fmgoud.be. Tenerife@fmgoud.be.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

En wist je dat Tenerife in vogelvlucht 3026 kilometer verwijderd ligt van Limburg, België? Nee? Wel, dat is de tip van de dag. Well,

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgoud.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
0: Welkom bij FM Goud, de kleurrijkste herfstradio.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.
6: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: Things were happening. I felt the weight of the expectation on my chest.

dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Nog tot middernacht, romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde op FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgouwtenerife.be.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgoud.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.